Billy Wiggle and the Wigglers, and he's a rockin' motor man. Yeah. 25 30 jaar veraft licht of Mac Records, een label uit België. Oké, back to the 50s, West Coast, California, rockabilly on the

honky tonk, hillbilly country music. Van hillbilly country Bob gaan we richting rockabilly met Leon en Carlos. Lokale underground rockabilly uit West Virginia. Rock around, rock!

0: Zo heet het een guitar instrumental, Have Guitar Will Travel, van de legendaire gitarist van Elvis Presley, Scotty Moore. Scotty Moore had deze instro, de Malse, en de film zeker jaren gespeeld in de garage studio van Slim Wallace, zijn LKW-vaarder in Memphis, Tennessee. Oké, we rocken boppen, stompen, strolen, gemiddelig, weiter! Elvis Presley en Ready Teddy!
1: Ready!

0: doing the hokey pokey rock, rare rock and belly stuff from the 50s. Okay, back to the blues again now met Wynonie Harris, bekend van natuurlijk zijn cover van Good Rocking Tonight en een rockabilly klassieker natuurlijk van Elvis, Scotty en Bill. Die eerste vroege rockabilly eindspelingen, blues eindspelingen van Wynonie Harris worden meestal zijn gespeeld in de King Recording Studio, Cincinnati, Ohio. Maar in 1951 had er ook platen eingespeeld in de Belltone Recording Studio, Broadway, Manhattan, New York. Als 1951 gaan we iets hier. Wynonie Harris met Bloodshot Eyes.
1: Now just because you're pretty and you

Joshua, Wyoming Harris met Bloodshot Eyes. Zijn de meest bekende song waar wie gezegd als Good Rocking Tonight. Dat was overigens niet zijn originale eerste song. Het originaal komt natuurlijk van Roy Brown. Maar in ieder geval, Wyoming Harris had Good Rocking Tonight voor Elvis Presley aangespeeld. Namelijk bereid in die 40er jaren, 1947, King Records, Cincinnati. Oké, we gaan richting West Coast naar Modern Records in de 50s met Etta James. Met Short and Bread Rock. I don't like-

Joshua, Jimmy Robbie met zijn Bebop en Baby. En we rocken Bappen Stampen Strolijke Mittelig Weiter. Bobby Freeman, oh yeah, cheer, met zijn Big Fat Woman.

Yeah, that's it. The Wild Wax Combo and Rockin' My Bones. Het is een Rocking 50 Cent on Gate van Huyten, Wiedertum en de Jede Woche Rocking 50's of die vrije Oostenrijkse rundfunken. Radiofabriek in Salzburg, Radio Frauen Linz en Radio Helsinki in Graz. Die laatste plat is een klassieker in de album Rockabilly of Decca Records uit 1956. Roy Hall en 3 Hellcats. See you next week. Bye.